Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Het gaat over 12 aan, die is hem er al, hè?
0: Het gaat over 12 aan.
1: Ja, ja. Moet er op dit weten.
0: Kun je nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist krijgt aan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baant.
1: Ja, daarom.
0: Het is jammer, hij het mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan. Door kwam er regelauto's aan over het opriepad. We kennen

0: fijn, hè, jongens?
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, met de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent er denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Met al die dus al die te laat komt.

0: Och, niet zo kar aan de kaart langs waar.
1: Kijk dan, de kaart dan op mensen, hè. Ja, maar... Deur. Hé, hij onder de doelstad gieren al.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, schuilt.
0: Al niet zo kut aan de kant langs,
1: ik
0: hè.
1: Zeggen, ik ben aan de knol. We doen bruggen verder, gewoon erover.
0: Ik heb zo'n ekel aan de knol.
1: Ach, schuilt. Man.
0: Nou ja, uiteindelijk waren ze er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de olde hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat zit zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rupus kleine nichtje, dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach, het was goed. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar toen Rupus kleine nichtje, dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach, het was

0: maar de jeugd van tegenwoordig ziet er nergens meer wat op. Verdikke mij daar toe. Doe mij nog maar zo'n pillen.
1: Ja.
0: Want de glans is er alweer af, hè. Ik heb de oorigheid er alweer dik af.
1: Doe maar, hè. Neem nou maar die van de daden. Doe nou maar een daden.
0: Als het ermee ligt, gaan we weer op hoes aan.
1: Nee, neem nog maar een hupsakee.
0: En mijn paar heeft de jongen er ook niet meer benen aan de joh. Niks meer.
1: Dan ben je direct de borrel in achteraan houden. Want neem je er niet mogelijk meer van.
0: Ja, nou.
1: Ja.
0: Dik erbij.
1: Ja. Kalm aan, nee.
0: Maar de glans is er alweer
1: helemaal. Doe maar, we weten het nog wel. Rustig aan. Iedereen kan het horen, ja.
0: Ja, iedereen kan het horen.
1: Ja.
0: Dan kan ik daar niks aan doen. Dik erbij, dan gaat toe. Dan zal ik toch nog op schuld krijgen, zeker. Dat is dat zo, maar...
1: Rustig.
0: Eerst deden onze allen heel gebreid verslag.

0: mekaar de bos. Dan al die stummen 20 daags met stip op nummer 1. En ome Willem Lutzi, grote lid die ik nog heb zien. Oh, dat was wel mooi klaar met. Oom Willem was er net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe giet Oom Willem?
1: Oh, wat goed. Oom Willem ging in de binnen en die trok de blouses in mijn oog.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een kop.
1: En een glub.
0: Een glubbloot.
1: Oh, het was over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog binnen die deur, hè. Het reukte nog binnen. Oh.
0: Oh, maar je zegt Oom Willem, dat is lang niet nodig, maar moet je nog weer maar hè?
1: Oh, van bed, zeg.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog af rond, zeg Oom Willem.
0: Ja. Geregeld in met lief in soda water leggen.
1: Dat heb je een teldie.
0: Een teldie?
1: Een teldie. Of in de washaken.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op mijn boeken weer.
1: Oh. Dat was zo makkelijk met Oom Willem. Met een boel wang laten.
0: Ja.
1: Ja, jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook maar doen zo'n
1: je
0: dag.
1: Moet trimmen, je moet trimmen.
0: Door nog ging men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie,
1: dat was al jaren zo.
0: En dan gezellig sjoen.

0: dacht ik ook.
1: Die er allemaal waren.
0: Zien wij welkom allemaal. Wij neemt je met ons varen hier op Oranje Knol. Wij zien, het is geen grappie. Oes papa zei haar jong. Oes

0: heb ik dat nog aan doen?
1: Ah, valt je met.
0: Wat moet wel, hè? Tardie?
1: Ja, en tardie, ja. Ben je sok?
0: Aan je knol?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Man.
1: Valt je met, ik kan zitten te doen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
1: Ja, hoor.
0: Wat mijn reden ootie, ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie, dat krijg ik toch niet klaar.
2: Omhendig wil ook hellig,
0: omgeert ze, je bent gek. Oes man beweerde stellig, ja die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante altijd riep, jongens allemaal stil. Ben doet nog eens wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Zo, dat is verstandige brood in
0: en al. En dat staat al in de zee, dan legt de eldzucht er binnen.
1: Oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet. Huppla, op taart hier.
1: Ja, hupsakee.
0: Zo, direct onder wal.
1: Ja.
0: En meneer. Omhendig Ruup grammietig. Nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig. Omhendig was zo groot. De kano helde over. Wie zagen het allemaal? Omhendig in poel over. Kwak de ruggen links het knal. Dat een margie die met één been ook al in de kano stond, was blieden dat het net op tien te stijgen riepen kon.

0: dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, wat ook schrik uit, jongens. Achteraf, achteraf. Oh,
0: prachtig, prachtig.
1: Oh ja, doe maar. Het was de eerste schrik.

sneu geboren. Dat is het eerste wat je in het leven kring te zien. I denkt nog niet wat is mi lot beschoren. Of wat oe mo voor oe hef mutten lien.

Door heeft Berre nooit een boek van Lezardin. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van oe, daar kan je op rekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang het zwiegen geleerd. Als je pas getrouwd bent, lig je vaak in Berre. Als leppel en vork zo haaks, niks is te raar. Maar later, och dan wordt het allemaal anders. Bint net banaan met een ronde rung zo tegen mekaar. Maar toch kan ik in Berre alleen niet liggen. Ik kan in Berre niet zonder mijn man. Ik heb uit me raken last van koude voeten. Die ik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het Berre een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Ne zuchten van verlichting vaker slaakt. Lig i in Berre op een keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in het hoes. Maar kumpe dan weer.

maken. Och, meis, och, meis, dan zou je nog eens wat heuren. Zo men geen van hoe dat kan je prekken. Zul dan ook nog niet zo'n beetje kleuren. Want zo'n berg, dat heeft zo velle zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Meer wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen geleerd.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS.

vaker wel te horen. Vannacht om 11 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

geld. Hint heb recht aan de grub. Kijk naar de wolken en naar de beuren die langs mij trekken. De hogelsteun op motorkabels smelten en bin gelijk fort. De mulden in pruzen stonden in zijn en draaien naar schekken.

0: horizon.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

schaduw en dadelijk wakker wordt in de zon. Alles heb ik opgeslagen, al vanaf de dag dat het begon.

opeens duister, het is al ont. Ook de muziek, het zoele lijf, ogen lacht, zo fel belogen. Zeg toch

vliegen, vliegen, akko kriegen. En door akko oosten had. Soms had ze mooi kan wijzen, buiten in het zachte grisaai van het loop te puffen. Graag wat wollen liggen, suffen, zonder werk en zonder les.

alltid ett hejs och åsterhatt. Jo, i går må vi nå binnen, må vel zuider niet bevinnen. Kijk, då loop ze langs de richels, langs de stenen, langs de tichels. Langs de raams en de gardinen, langs de fles met de melissinen. Op de tofel, in de kannen, in de wiem aan de hoelen van. En langs een zolder, langs de ribben, langs de stuulen en langs de kribben. Langs de spek en langs de schinken, in de melkkan om te drinken. En in de wie gevulde keuze, liefst op kindjes arme neuzen. Kijk ze schilder aan de roeten, dingeroos dat sommersproeten. Van de koestal op ons brood, alle vliegen moesten dood. Vliegen, vliegen, kokriegen, kokriegen, slok op plat. Vliegen, vliegen, kokriegen, maar dat kriegen geet niet glad. Vliegen vangers die het goed kleeft, door aan lord vol vliegen het leven. Kijk ze stippen op de tenen, kijk ze trekken met de benen. Nog proberen hem los te komen, nog wat snorren en wat brommen.

wat rijden en wat rillen en nog wat spattelen en rillen. Lange in de liem nog knooien tussen de leven en de dooien. Ziet ze spelken, ziet ze rukken, ziet ze hurvelen en krukken. Nee, nou kijk ik moe niet langer naar de vieze vliegenvanger. Nee, die straf is toch te groot, slot een ense liever dood. Vliegen, vliegen, kokriegen, kokriegen, slok op plat. Vliegen, vliegen, kokriegen, alweer mis, zo vast als wat. Vangen in een vliegenglas, liekt zo vreed niet en zo kras. Zoeg zich eerst aan zoeker zat en dan in het lekkere zeepenat. Montre zwemt ze eerst in het rond, maar ze vuilt jou nergens grond. Dat klabasten en dat bustelen, dat gekletter en dat bustelen, gauw een ander onderdrukken, de vlucht te doen gelukken. Op een schipbreuk lik het hoos, het vliegenglas is ook ternoost. Nee, dat mooie vliegenglas is ook tevreden en ook te kras. Vliegen, vliegen, kokriegen, geef gewoon een spinnenkop. Vliegen.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

vocht van de week 's nachts wakker. En ben opgestaan. Ik heb mijn eigen aangekleed. Ben toen gegaan.

fluisterde een stem. Je mag nou raaien. Raaien wie ik ben. Ik draaide om en keek naar het kwaad. Die grijnsde en zei, je weet waar komen gaat.

en vannacht weer een eind gaan lopen. Op zoek naar Trammeland. En ben uiteindelijk weer in de Rosse buurt beland. Ik zag een vent daar lopen. Dus ik stapte uit het licht. Hij kwam steeds dichterbij. Vlak tot mijn gezicht.

grijnzend zei: je weet waar komen.

Ik had mijn eigen bedacht. Tijdens alle pijn. Het slachtoffer van het kwaad houdt het kwaad in stand. Door slachtoffer te zijn.

laatst gezien in de buurt van Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad, vergezeld door een jonge man. Zijn signalement luidt: slank postuur, zwart haar, stoppelbaard baard en ontzettend knap. Haar telefoon is gevonden op een openbaar toilet langs de A1.

voor de bank, maar nooit zegt. Ik ben wel misselijk van de stank. Wat gaaiers uit een klein café, die vecht op straat met de ME. Het is tenslotte hun eigen schuld, als ze voor niemand werken wilt. Niet voor een baas of voor een eer, maar nu je het zegt. Zo woont er hier.

Nu is het dood. Gewoon kapot. Maar nu het zegt. Voor de familie is het rot.

für het Licht op rood giet staan. De lucht is donker van vergif, dat boven de wind.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
1: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
0: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
2: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
0: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïnse president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS.

met de wolk, langs wit en langs gries. En ik vaar als een hemelschip van zilver iets, als ik zweef met de wolk.

als ik drijf met de wolk, langs wit en langs gries, en ik vaar als een hemelschip van zilver ijs. Als ik zweef met de wolk,

rechts. En al ga niet meer verhoed. Geef het dan niet op. Want dat is juist erg dom. Haast de geesten maar eens.

hebt dat gevoel van ik kan er niks aan doen. Sta dan op, houd ik recht en kijk alleen nog mijn vuurhoed. Geef het nog niet op, want dat is juist erg dom. Als de geest er maar is, dat draait toch alles om. Doe domme jong.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
1: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
0: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
2: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
0: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. We'll

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
1: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
0: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
2: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
0: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

suiker in de koffie, dan ben ik de room. Bisto als het vuurjoer, ben ik als een jonge boom. Bisto als een dingerooiske, dan ben ik als een kind. Bisto als een ploester,

snuffelt hier en daar langs de gevelzaal. Ik ken hier geen man, ook al had ik dat nog zo gek gehad. Er is niemand in de stad.

Karugin, skundputs, dat zelf jun sokken nog poets. Wat aardig bent die van glas, waar hij kunt zien hoe lekker als het was. Maar mag staren mij er dan nog eens uit kunnen kriegen. En wat dacht hij van die op de man play? Je weet wel, kerels, die neem je ook wel eens mee.

Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

lippen. Gij struimen uw wasse hups gedaan. Alleen de schone dinger met soms oog te minderen, zodat ze wits dat ze

Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hashtag hier kom ik weg. Dames en heren, van Bagenkompas. Ben het Gepken, ja? En nou, dames en heren, wat swingt die zo lekker? Waar komt dat weg?

doen. Mijn nicht te doen is op te doen. Want nichtencafé is ook een café. Zonder suiker. De Michel. Nog eenmaal suiker, nog ene keer. Oh, ik kwam zo kloor als een kleunke. Meer, ik mag geen suiker. Van een dokter. Niet dat ik het in het vet heb met een dokter. Meer, ik mag toch geen suiker. Van een dokter. Ons slim heer loop op water. Niet op benzine. Ik tank geen water. Ik spuit insuline. Ons slim heer loop op water. Ik tank insuline.

Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

zouden ooit mijn bimi weg is. Moeder zou dan ooit mijn bimi weg is. Moeder zou dan ooit mijn bimi weg is. Dan wordt het stil.

Tweede hoesje biedenboom heb ik vogelfoto's het. Beetje van op overstand noem, keurig netjes op het rit. Zij ik hier die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, kwijt nog was toen deest. Draaide die nou mee en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oske door. Ik zei, luivert, mijn idee.

Is nog uit, het loopt al kort, laat geluk de buiten voor. Veel er wenen schier verhoor, daar stond winkeltje in het loog. Stond schoutje, biedt knoel, bied de klappen stond kroog. Veel er wen, doe deze niet deugd, kept die lijf, doe kept die hoog. Zeg om tot een regenboog, blijft vooruit mijn tweede jeugd. Kat verdroom, de dikke dont. Gras en blomkes rondom rond. Woensdagmiddag met schierweer ging ter boeten duchtig hier. Toen was krek zo dui was bruid. Kinder juchten zag in zwijt. Achter schuur een hutje bouwen. Spieken klanten sleten tjouden. Dup zo stevig net geliek. Jongen staken vol den brik, stevig zang en vuurt een oil. Elk zien meug en elk zien dol. Het was voor haar de eerste moel dat ik door mijn anker van roemte en verzulf dat toel. Door ik goud met wie kon. Schieren sprook, liep goed en kut, zeker woord en kloor en wis. En wat te veel is, ken op stuurt. Zegt gewoon hoor, zo was het is.

weer de hoeskabinebom. Heb ik vogelfoto's uit, een beetje van op opstand nom. Keurannatjes op het red. Zij ik hier, die foto weer, dan doet me soms een beetje zeer. Tini, ik weet nog wat toen deest. Draaide die nog meer en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

beste. Wat zeg ik, wij moeten naar het westen. Jij moet naar het westen. En daar kom je aan bij ome Wiebo op Paramaribo. Waar wij gezellig een strandwandeling zullen maken. En dan lekker samen een pilsje pakken. Op Sint Maarten in het cafeetje Rembrandt, je weet het wel. Waar wij al die jaren onze schubben van de beuk hebben gelegd. Het is zomertijd bij ons op Paramaribo. Wij zetten de klok gewoon een dag terug, weet je. En dan gaan wij samen lekker de kontje heen en weer wapperen. En dan de salsa draaien. Je weet het wel, jongen. En als je zwemmen wil, dan neem je een duikje. En als je niet zwemmen wil, dan ga je gewoon weer terug. En luister, maak je vader niet kwaad. Je weet, die oude man, die wordt boos als je daarover praat. Laat hem toch, man. Hij heeft 3 vrouwen te onderhouden. Ze noemen hem niet voor niks de Anton Heemoe van Paramaribo. Dat weet jij toch wel? Ach, dat lees je toch in de bladen, jongen. Ga niet boos worden. Blijf kalm, weet je. Anders dan schieten ze jou met een mes te plooien uit je broekje. Luister dan goed, man. Want ik ga weten waar je huis woont. Ik ga weten waar je bed slaapt. Ik ga weten waar je fiets, jongen. Zeker weten. Maar ja, je weet

Paris, ik zag die nomen. Wat was ik dan blind? Ging ze met Noroes en keek die nogen goed. Geduldig moest ik wezen, ik aaide die snoet. Maar al alles toe wint, bij mij allemaal toes. Paris was het beste, waar ik

Robert Baltus met het NOS-journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.

0: Morgen ein in Hogeren, bei der Teugelichs begon. Dat rassige Verhol van een plas, der ich nicht kon. Van een plas, der ich nicht kon. Sommer 92, viel am Mond lang kein Spat. Tot er bij mijn dam, zo man gaat in diek zat. Zo man gaat in diek zat.
1: Gaat?
2: Ja.
1: Wat voor gaat?
2: Zo man gaat.
0: Staak is het water, dat stroomde uit kanaal. Dit gaat van 20 meter, omdat het geen op het land weer wil. Omdat het geen op het land weer wil. Boerke uit de buurt.

dom trein of tanden. Maar gewoon omdat night kon, is dat razzige verol van die plas gewoon verzon. Heet met Nijs, door stom begon. Heet met Nijs, door stom begon. Heet met Nijs, door stom begon. Heet met Nijs, door stom begon.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al drie andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. Twee van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rapperig zijn wij.
1: Oh, grammeterig in de pokkel.
0: Ja. En ook nog kwaad ook nog.
1: Oh.
0: Want hier zit hier allemaal mooi te glanzen achter grote gebakjes en zo, waar een stukken druge was en komen met sigaren en sigaretten. Maar wij hebben geen kwaad gekregen.
1: Oh.
0: Nou.
1: En daar hebben we niet over te spreken.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: Oh.
0: En traditie in onze familie wil, graag de Brulafs gasten, dat wij als ooms altijd een lied inzingt voor welk bruidspaar dan ook.
1: En wie zal met dat mooie versjes?
0: En dat zingt het.
1: Ja.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En dat doet.
1: En zo is het.
0: En als je dat geen kwaad krijgt, en als je familie komt met zo'n rijke traditie, dan dat je dat zeer graag de Brulafs gasten.
1: Oh.
0: En vooral met name graag bruidspaar. En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En dat doet. En ik zeg tegen mijn roef, wij ontkomt er niet aan, kort of geen kort, wij had erin.
1: Oh.
0: En wij hebben ons lied erop aanpast dat wij geen kort gekregen hebt.
1: En dat heb wij.
0: En zodoende.
1: En dat hem.
0: En dat dat.
1: En zo is het.
0: En en wij hebben er ook nog geen ander aan het lied die vermaakt, zal ik je vertellen. Wij hebben het op de ABC gedaan.
1: Dat was geen één.
0: Hoe kwamen wij erop, hè? Nou, om mijn hoofd pak hem er maar bij.
1: Ja.
0: Papier is. Zo.
1: Nou.
0: Op de ABC doen wij. Nou, klaar om erop.
1: Ik heb al.
0: Goed.
1: Zo hoog mogelijk klaarmaken.
0: Dat dacht ik en dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: Enorm. En ik begin met de A.
1: Oh.

0: Ook niks gevonden dat Corrie dat niet los.
1: Oh. I dat stiet voor Appie, Appie's jongste broer. F stiet voor verkollen, voor heb geen feest niet deur. Het lieve moederneus.
0: Oh, maar. En dat dit.
1: Oh.

0: er ook niet dus.
1: Nee. Hij had er geen oren gedaan.
0: Nee. I is van oom Ines, een hele beste man. I heeft geen korting kregen, I weet er is niks van.
1: Nee. Geweldig best te spreken. Jee.
0: Jee is niet voor Jantino, wat jammer dat ik haar mis. Albert Muzies weten dat ze zwanger van de mis.
1: Ja hoor.
2: Ik zei je vertellen, je kunt nogal als een beetje zien.
1: Ah jongens, allemaal.

0: the doom. Er is je denk wel opvalt door een feliciteerd hebt. Nou, de N.
1: N.
2: N is van Nivea, dat is lekker op de hoed. Betta smeert het Albert kus per ongeluk op de stoet.
0: Oh, jong Albert heeft er nog wel 14 dagen voor hoe de hals reuken.
1: Maar ja, toen reuk Albert ook een keer lekker hoe de hals.
0: Ja, zo, zo is
1: je
0: dat.
1: Je kunt er ook niet bij wezen, ja.
0: Och, man, schijnt goed.
1: Hé?
0: Nou, de O.
1: Oh.

0: in de steeg. Sneeuwpop. Omdat Bertrand een warme persoonlijkheid is, zeg maar, hè?
1: Oh, het straalt eraf.
0: Oh, jong.
1: De thee.
0: Wat thee?
1: Thee.
0: Wie heeft die nog geen thee?
1: Van, wat hè?
0: Wie heeft die nog geen thee?
1: Geen thee?
0: Heeft die nog geen thee, hè? Ik heb toch ook liever koffie, dus we doen geen thee.
1: Nou ja.
0: U.

Nog eens mooie klauwtje, maar of dat zo blijft, Oelijn is altijd afhankelijk van wat een ander roeg heeft. Uw toekomst is onzeker, wat zal het lot u brengen? Maar blijf vooral toch Annie en blijf nog langer zijn.

toch wat. Marie trok daarop de wereld in, al was het met een duidelijke tegenzin. Ze rotzooide nog wat aan hier en daar, maar ja, zoals bij Klaas kwam ze echt nooit meer

0: Let op.
1: Trek de vieze les uit dit lied. Blief niet hangen in die verdriet. Doe als Marie, dan weest vast al wist.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al drie andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. Twee van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS.

De eerste tijd was alles tussen moens nog koek en ei. Op heel de wereld was geen lieve Marie voor mij. Wij bleven altijd bij elkaar, zo vast als ik weet niet wat. Want die waren mij en ik was hoe nog lange niet zat.

Bomen en pannenveugelen en meer van zulk soort gerei. Liep alles in het honderd, een regen spuwde het voet. Het weer was slumberdonderd en mijn kop zat vol met moed. Ik wil een liedje zingen, een liedje van het land. Van Hietveld en van Dorpen, moet ik voelen graag in band. Het werd hier als andere wegens, het werd alles kaal en glad. In fekskes en in kavels werd het landschap.

aan de street. Maar binnen 5 seconden was ik al mijn woorden kwijt. Het was enkele gereerte, ballonnetjes met loch. Ze stoven alle kanten uit, ze was een op de vlog.

te stekkelig of te roo. Voor alle woorden was mij te zoet en te zacht. En ik kan ook gaan niet lieden dat je mee liept of lacht.

Linkerom, zij doorde een tekst maar goed rinnen. Daarom is Rit mijn klam die gewichtig. Oos jongs namen gluk hoorden we hinnen. En dat klinkt zo raar en is er geen gezicht.

0: gedichten
1: in Osket, Henningspiek. Er is hier krijgt zo goud of beter dan dat toer is. Maar nee, hand in die licht is hier geen ongeluk.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

hij viel bij het beeld op het dam, die duis in Amsterdam. Ik wie jong en ik woe willen

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
1: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
0: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

vrijdagmiddag aan het einde van de week. Noor de stamkroeg waar ik al naar opkeek. Ik heb maar tijd voor een flesje bier. Maar hier is gezellig en geen gemier. Voordat ik wat de tweede inschonk. Ik was weer bezoten, sprook wat er dronk. Ik weet dat ik eigenlijk naar huis moet gaan. Maar ik ken de goud tot nooit laten staan. La de zat, la, la la la. Ben la de zat, la, la la la. Volgens mij

Nou, nu ik nooit naar Roes kriegen pokken vooruit. En die kameroen, ja, die ben maar aan lijn. Tjes aan nog vaden, over de rut. Mijn sleutel is weg en de auto is op slut. Den momenten sta in de route in sloen. Zodat ik den eindelijk wel naar Roes kan gaan. En zien achterhoek met een boot kabool.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fenray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
1: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
0: Vanmiddag werd in Fenray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
2: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
0: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
1: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
0: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
2: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
0: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

weekends, die komen wel in de boot. Ze drinken zich in een gouden en soms soep ik met witse. Onder de douche willen ze mich kriegen.

0: lange moorden van maken.
1: We maken er een lange moord van.
0: Ja. De hulden en de broeken en de duiten naar elkaar.
1: Ja.
0: En de eerste couplet.
1: Dat gaan wij.
0: Ik overschreef moet kraans. Was een artikel van de, René Dijkstra of zo, gelukkig.
1: Oh ja, die schrijft zelf ook wel.

lang genoeg. Het tweede ging over computers. Dan heb ik overgeschreven hoe de handleiding van mijn al wat verouderde computer. Let op hoor. Wanneer u de Interline driver aanlaat en heeft u de configurant niet paraat, dan kan men met 6400 kb zo op het high memory array of zowat.

0: Dagobert ging over een handjevol willekeurige hedendaagse Drentse kinderen. Met Patrick hij squashen, met Joyce en ballet. Met Dennis hij skielen.
1: En die moeder ook.
0: Ja, met

0: één of visters in de zaal?
1: Hou je stil, jongens.
0: We zitten mooi onder elkaar.
1: Gaan we zo weer? Nee.
0: Bent er nog jagers?
1: Je kunt beter niet mogelijk zeggen.
0: Boeren, nou.
1: Je kunt er beter uit van. Nee, je kunt er als niet meer weer uitkomt, denk ik worden, jongens.
0: Is dat vreselijk? Want vissers met schurken en jagers nog meer.
2: En boeren komt hem in de regen gesmeer.
0: Nou, en kijk, deze plantjes, die mogen hier niet voort. Spuit liever die boer.

nach ein Amt aufzulegen. Noch ein Amt.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
1: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brand weer moeilijk bij kan, water kan droppen.
0: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
0: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

het rood het bos meer zien kon zetten. En ook doe ik noemen ze nachtegoel, de oivers en de herten. Een pinnenwogen, een oinschip blauw, dan denk aan kinderjoden.

wodka, gooien willen, fantasie en nog veel meer. Is het hier in Polen-Griek Grunzieland, daar heerst dezelfde sfeer. Voor de Bjerfza en de Narev, hier zo'n wiedergom. Door klinkt mijn stem wat zachter en klokken wieken stil te stoom.

was in de blui van die leven, dat toen zeest, kom maar eens even. Och, die stem klonk zo koud en zo keil. In het licht van de morgen zag ik die eerste tronen. Dat toen zeest, luister goudwak, die vertelt.

weiter van grote goden, als wie over emoties broden. Ach, dat is nooit die sterkste kade west. Maar in stiltes kun je maken dat zijn leugen.

vast tegen het lijsten van april. De zon spangelde ook stil in het water. Van de wieken, de meren en de moeren. En gooi maar ook hoe groot als dit maar zo. Werd de roetkikker in een hol. Bijzonder kikker dik op je geboden. Met moord en doodslag rondom rond bleef dik op je toch goud gezond. Hij werd al groter vol van lust en drang naar grote doden. Het was het gevolg van een verbonden oogspraak tussen kop en kont. Om wat maar even eetbaar was, verhaal mij te versmoorden. Kikkers zelf eruit, die blieben reken ik wat blief, dat blief. Hetzelfde in mijn Bibel schreven, want er staat dat ook op schrift. Zo vrat hij met zijn ogen dicht, aan het ogen vijf moor zijn gewicht. En zo werd kop hem storig, bij Lutje naam wat dikker. En boeten des nog 100 bootjes erbij een stitje kwiet. Zo was hij op een goeie dag, maar zo'n Lutje kikker. Hij haar gooi wijd en gooi verstaand van onder of van bovenkant of van des eeren ondoorgrondelijke ween. Gooi wijd van kommer of van kwel, maar echt de dik op komt er wel. Als uit bij vuurboord zeker is van zoemel gooi en zegen. Kikker zelf eruit die blieben rekken, ik wat blift, dat blift. Ik zal er in mijn Bibel schrijven, want daar staat dat ook op schrift. Voor elke eind komt het uur, dat het tijd wordt voor het avontuur. Het leven is er om te leven en beleven. Door ging ons Lutje gruine vent, de wereld is ja zonder eend. En wel wil wat bereiken in de wereld, moet ze ook geven. Hij kwam tot in mijn appelhof, een liester vloot, een luid vol lof op zon en zoligheid. Een 100 lui verlusten, mijn tuintje is een wondersteen voor een kikker op toenee. Is door gelegenheid genocht om even uit te rusten. Een beelde van gewas en geur, van achter neem goud als vuur. En meer kwam het Lutje kikkertje bij zin. Ik opende mijn boetendeur, soms is een dag vol willekeur. En ongemaakt hupde mijn Lutje kameroot nog binnen. Wat weten mout, komt met de tijd, maar zo was het eindelijk zoiets. Mijn stevels lagen al een holle zet op om te wachten. Wat wou de noodlot van verzaun, ik was van niks, wat kon ik dan? Ik zette mijn stevels weer in het heen en glad op mijn gedachten. Dat ik omtrent een half jaar lood op mijn stevels weer nodig was, vond ik Lutje kikkertje, uitdreugd, een mummie. Ik heb hem al voorzichtig heenvluit op mijn rood verloren lappie. In een doorzichtig plastic deusie dan. En weer een halfje loter heb ik hem plechtig overdrogen aan mijn schoonzus. Vuur die verzoonman, zei ik. Hij is wel dood. Maar wat doet dat af? Dood gaan we je haap moe. Er komt een tijd, dan gaan we dood. Maar door hem dodelijk nog geen nood. Wat komt, dat komt. Die loten zag je niet lusten uit bedaden. Of wat niet ook 100 jaar, mijn stevels liggen voor je kloor. Mijn boetendeur staat uit die daan, als die is om te stapen. Een dag of wat, dan is het wat doen. Een zucht, een snok, een laatste troon. En den portiet, dat die zo storen gaan verdreuken. Dat doet mij den vanzelf verdrooid, maar ik zel jou eerden met een luid. En door ken ik mij den ja weer, geweldig op verheugen. Kikkers zelf eruit die blieben reken ik wat blift, dat blift. Ik zal het in mijn Bibel schrijven, want er staat dat ook op schrift. Ja.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

wolken voor dich. Alle goden zien mijn bondgenoten, zelfs de duivel is trouw aan mich.

En ik kijk zo het raam en ik zus mijn stoon op de mond. Vannacht, dan bestorm ik de hemel.

wolken voor dich. Alle goden zien mijn bondgenoten, zelfs de duivel is trouw aan mich.

horen. En vast naar boven toe gegaan. Bij de bedstij is ze nog toegefluisterd. Kom maar vast, ik kom te wonen. Maar ze bleef ondanks de woorden die ze sprak en haar hart op het kerkhof gebrak. En dat avond, en dat avond.

0: door, bieden dinkel in het zand. Zit ik hier eenzaam op de rand. Het is nu 50 jaar na tijd. En ik raak me niet die weemoed kwijt. De va, die is er ook niet meer. Heel hij zich vereeuwig neer. Meer, wat is blem, is het zand. Met de dinkel aan de rand. Het onvolprezen Lutterzand.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Weet ze nog wie schoen het wou voor voetbalde op de plein? Weet ze nog wie schoen het wou voor fietsde naar de Brunse Marijn? Weet ze nog wie schoen het wou die Roebeek met dat zilverzand? Het wou bekansen even de duur, Sunder is het schönste strand. Maar weet ze nog wie schoen het wou die schitterend witte oombeswij? Weet ze nog wie schoen het wou door mijn ruk op de slij? Weet ze nog wie schoen het wou verrulsde in de snij? Doe op snijbul en peperde me in met veel gelach

En ik dacht sowieso veel alles. Mijn lieve God, wat is dit? Weet ze nog wie schoon het wordt? De komst toes met een eerste vriendin. Weet ze nog wie schoon het wordt? In verleefdheid dat prille begin. Weet ze nog wie schoon het wordt? In vrung wordt alles voor dich. Ik stond even buitenspel. Dat was net zo fijn voor mij.

Amine pap en zing zorgen om mij. Maar hij gaf mij al zijn vertrouwen. En jong, dat geef ik ook aan dich. Maar weet ze nog wie zoen het was?

0: Ja, ik hou van muziek. Ik vind alle muziek vind ik mooi. Behalve Ludwig van Beethoven. Dat vind ik niet mooi. Ludwig van Beethoven, hij is in 1827 is overleden. Dus dit jaar wordt zijn 164e sterfjaar wordt herdacht. Nou, ik hoop dat het haalt. Ik ben vanavond hier helemaal alleen en ik heb normaal de vrouw gaat altijd met me met. Maar kijk, het is namelijk zo. Een duo is twee en een trio is drie. Dus een duo is een trio, moet er één zeker van is. Daarom sta ik hier vanavond helemaal... Precies. Ja, de meeste leur die denkt, nou ja, Harm is al ze wel verdienen. Maar hij al die uren rekent, dan verdien ik niks meer als een specialist. Dus dat valt nog. Ja, ik denk wel eens, je zult met een eendags vliegen en je zult de dag niet hebben. Dat is ook slim. Ja, ik zal het beginnen. Daar komt een man, daar komt bij de directeur van de dierentuin en hij zegt, een krokodil heeft mij gebeten. Toen zegt een directeur, ja, dat doodt ze. Oh, dat was ze. En ik heb mijn hond hoor, inmiddelbracht. Ik heb namelijk een andere hond gekocht. Ik heb nog een windhond. Ja, ik heb een windhond, dat kan je me lachen, joh. Dan ga ik s'avonds naar het eten. Dan ga ik met de hond, dan ga ik de tuin in. Dan loop ik hem rondjes lopen door de tuin. En is een mee, jongen, mee. Dan ga je daar van... Dan heb ik de windhond met naar binnen naar de kamer. Ik pak de telefoon, ik draai zomaar een nummer en ik hoor de hoorn. Ja, dan moet je de leute keer hun gaan. En dat deed, daar begrijpt er niks van. Maar ja, nu denk je misschien van waarom heeft Harm de windhond dan in midden bracht? Nou, ik heb hem iets te hard laten lopen en nu is hij uit de bocht te vliegen in de rozen. En mijn windhond, dat is nog lek. En dan kan je wel zeggen, dat ben je een plak. Ik ben echt wel een doe-het-zelver. Ik heb zorgens mijn hoes heb ik zelf verschilderd, hè. Mijn eigen hoes. Ik sta bouwen op de trap en één keer, daar lig ik. De buurman zit me link, hij belt direct de dokter. Toen vraagt de dokter van, is hij bij kennis? Hij zegt, nee, hij ligt bij zichzelf. Vier duur. Maar mijn buurman, als ik u straks iets meer over ga vertellen. Ik heb net al iets over mijn vrouw gehad. Ze kan soms enorm tekeer gaan. Oh, dat gaat ervan, joh, mooi. Ik kom pas geleden, kom ik in toes. Nou, het was al behoorlijk laat. En ze lag al in bergen. Ze sleup. Tenminste, dat dacht ik. Dus ik kom heel stiekem en heel stille, kom ik in slaapkamer binnen, heel stille. En in één keer zegt ze van, ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Nou, ik schrik toch het allemaal, niet dan? Ik zeg, oh ja, weet je alles? Hoe hoog is dat de dom van Utrecht? En dat wist ze helemaal niet. Dat weet toch iedereen, of niet dan? Als klaar kind op school vertelt ze al hoe hoog is de dom van Utrecht is. Iedereen weet dat toch? Maar ze wisten niet. Ik denk zo, dit heb ik voorlopig rustig en... Toen kreeg de andere dag weer verschil van mening en... Ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Ik zeg, oh ja, hoe hoog is dat het dom van Utrecht? En toen zegt ze, 112 meter. Nou, ik heb het nodig gekeken, nee, klopt precies. 112 meter, dat heb ik nooit weten. Maar ja, dan ga je nadenken. En dan denk je, welke idioot komt nog op het idee om zo'n toren op te metten? Wat moet dat maar niet kosten? In de eerste plaats moeten ze een toren laten bouwen als ze even niks te metten. Nou, en dat kost wel iets. De toren is klaar. Hij komt met zijn duimstokje 112 meter. Bedankt en dan geeft hij voet. En opruimen is hij niet bij. Hij dan een boel stenen staan van 112 meter hoog. Milden in Utrecht. En geen milieubeweging waar je daarover hoort. En dan kan ik me een druk voor maken voor de natuur. Hè. Ik ben echt... Een natuurbestrijder, hè? Ik vind hem maar zo van... Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, daar kan ik me druk voor maken. Want ik als natuurliefhebber, hè? Ik ben vanzelfsprekend regelmatig in de natuur te vinden. En als ik daar dan zo eenzaam ronddwaal... Dan denk ik vaker... Wat een bedroevende slechte zaak. Dat kan zo niet doorgaan. Knieën, hazen... Rees, verzanten, die loopt allemaal in elkaar, die loopt alles plaats. Opruimen en kraam, houd de natuur schoon. En hij met de herfst, hij ook van die rode dingen heen in de bos staan. En met de witte stip, die staat zo ver bouwen grond. Die brekt er een nekbien erover. Opruimen! En de stilte is er ook niet meer, hè. De stilte. Je kunt niet in het bos lopen of het geeft van... uur toch even lawaai. Er is maar één oplossing voor. Gewoon een 8-baan snelweg. Dwars het bos in trekken. En dan nog liefst bij een pretpark te bieden. En dan is het lawaai van die vogels tenminste weg. Want de vogels, ze wordt steeds brutaler, hè. Ze wordt steeds brutaler. Ze rukt op naar de stad. In de vakantie uitslapen, nou forget it. Of zoals de Amerikaan zegt... Ik bedoel, het is toch niet normaal, hè? Om 's morgens al zo vroeg op een dag te gaan zitten. Of op een tv-antenne en vlijt niet in de goed is, wint. Dan heb ik een vuurstand van kabel-tv. Ja, tennis weg, tol weg. En als ik soms in de bos loop, hè, soms, en de bladeren zitten nog aan de boom, dan geniet ik niet meer. Dat zijn levensgevaarlijke situaties. Dan kun je soms nog in 24 meter van u afkieken. Hak niet om. Ja, en dat is ook heel goed voor de werkgelegenheid. Wat gaan we dat doen met umgehakte bomen? Een luciferfabriek beginnen. Ja, die personeel nodig, die geven je allemaal een mes. En dan net zo lang snie aan de boomstam tot de ene pinneke. Ja, zo hoor je ook werk. Dan gaan 50 pinnekes in deursken, dus al 54 bomen. Dus leu, ik hoop dat je mijn actie ondersteunt. Weg met de aanstekkers, gaat over op Lucifer. Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, dan moest ik even kwijt. Dit is misschien geen mooi eens, maar je kunt het gewoon anders wat bedenken. Ik hoop dat je het begrijpt. Al begrijpt de leur mij altijd niet. Zodat mijn zuster, en zij woont in Almelo, heb ik een vurige wek, moest ik haar opbellen. En toen dreef ik per ongeluk het verkeerde nummer. Toen kreeg ik het streekziekenhuis eraan. Dus ik heel netjes en verontschuldigend van pardon, ik ben verkeerd verbonden. Toen zegt ze, welke dokter heeft u dan gehad? Ja, en toch is het wel eens gemakkelijk als we altijd niet begrijpt, hoor. Zoals vurige wekker zaterdagmiddag. Ik loop in Ries en ik denk, ach, Harm Lok is een borreltje gaan drinken. Dus ik ga het café binnen, ik bestel een borreltje. En toen denk ik, nee Harm, dan kun je beter niets doen, want ik ben nog verder met de auto. Dus de ober komt met een borrel. Ik zeg, neemt de borrel maar weer mee terug. En brengt me door voor me een kop koffie. Nou ja, hij doet dat. Ik drink de koffie op en ik wil weggaan. Toen zeg, ho, ho, ho, ho, had wie me die koffie nog betalen? Ik zeg, nee, daar heb ik rals. Vuur een borrel. Toen zeg ik, ja, met een borrel heb je ook niet betaald. Ik zeg, nee, maar dat heb ik ook niet. Op het druk. Ja, dan is het wel eens gemakkelijk. Kijk, en ik ga nog iets vertellen. Het is klassiek, hè. Ik bedoel, ik heb het zelf niet bedacht, maar ik doe het zelf heel vaak. Als ik s'avonds helemaal alleen in toes ben, want mijn vrouw wil niet hem dat cadeau, maar als ik dus alleen ben, dan pak ik het telefoonboek. Ik prik zomaar een nummer, dat prik ik zomaar en dat bel ik. Dus wat ik de vuur krijg, dat weet ik geen niet. Maar laat maar rekken, de mannen het de boer, hè. De boer. De boer. Ja, de boer, goeiedag zeg. Is er Leo misschien nog in hoes? Want ik moet Leo even dringend spreken. En hij zegt, ja, hier woont helemaal geen Leo. In een minuut later bel hij weer op. De boer. Ja, de boer, ik wil Leo echt graag dringend spreken. En het is echt heel belangrijk. Hier woont helemaal geen Leo. En dat herhaal hij 6 zo'n keer. De 8e keer heen natuurlijk heel gewenig van... De boer! Ja, de boer, die spreekt met Leo. Is er nog telefoon van mij, was?
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

veilig achter de waterpoort. Leef met zijn gezopen leven. Nechte stad zonder stadse fratsen. Toch krop blauw wordt nooit gewoon ken. Terugkeer noordstad.

is net zo dat mensen zeggen mijn droom nooit te jagen. Maar nou komt. Ik heb mijn droom jagen.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen.